0: Dit is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomst tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomst tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 17:15. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaiige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele.

0: is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Oekraïnse president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen op sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004... Het gaat om Marten Nij, die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen, genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Oekraïnse president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen op sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004... Het gaat om Marten Nij, die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen, genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

driften. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head?
1: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
2: Wij zijn er altijd en overal.
3: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
2: Wij laten je lachen.
3: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
2: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
3: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio, Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Oekraïnse president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen op sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004. Het gaat om Martin Nij, die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen, genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
7: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
9: En nu mijn defeated!
10: This is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 Bridgetown Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served at the takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until the

0: uit de veren met Freert de Vries.
1: Goedemorgen, goedemorgen, inderdaad. 5,5 minuut over de klok van 7 uur. Uit de veren op vrijdagochtend. We begonnen met Barbidos van Typical Tropical, 1975. Later maakten de Fingerboys daar nog iets van voor. You're going to Ibiza, man. Op hetzelfde deuntje. Zo, vrijdag 5 juni 2026. Tot 9 uur op vrijdagochtend, natuurlijk altijd uit de veren op Radio Emmeloord.

69. The Velvet Underground. Met niemand minder dan Lou Reed in de geleden. En je hoorde wat?

0: le Russian Wind.
1: Yesterplay.
0: En dit is een mooi begin. De Rubettes. 1974. En Sugar Baby Love.

0: De Robex. 1974, de song van 1974. Een hele mooie hitsong was dat. Alleen eindigde die een beetje raar natuurlijk. Met het einde van de zeezenders Radio Noordzee en Radio Veronica op 31 augustus.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
0: Ja, en niet op AM 747. Daar zijn we een aantal weken even niet te beluisteren. Misschien wel jammer. Ja, het is gewoon zo. Lady Gaga and Bradley Cooper in the film A Star Is Born. Is this shallow?

Applaus voor Lady Gaga en Bradley Cooper. Een zangeres die ging acteren en een acteur die ging zingen. Zo gaat dat dan. Shallow. Heel lang terug in de tijd. The Walker Brothers uit 1966. Ik hoop toch niet dat het uitkomt, maar de titel is wat vreemd. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

0: Dan hoop ik toch niet dat het uitkomt. Wel hele mooie muziek van de Walker Brothers. The sun ain't gonna shine anymore.
1: Het is Radio Emmeloord op DAB+.
0: En daar draaien we Ozzy Osbourne. Mama, I'm coming home. Een prachtige rockballad uit 1991. Radio

0: Ozzy Osbourne. I'm Coming Home. Uit 1991 hier op Radio Emmeloord. En het is tijd voor Onbekend, maar niet Onbemind. En daar hebben we deze week Nirvana en Rainbow Chaser.
1: Onbekend, maar niet Onbemind.

Nirvana. Niet de Nirvana met Kurt Cobain, maar dit is Nirvana uit Engeland. En uit 1968 hoorde je Rainbow Chaser. Oh. En dit is de brandje voor Peter. Uit de veren 747@gmail.com. Daar kun je dit soort verzoekjes aanvragen. Dit is John Mayer, A New Light.

0: Radio, een nieuw light uit 2021 van Sopper Rock. Hier op Radio Emmeloord.
1: Dit is Radio Emmeloord. Op DAB+ en wereldwijd online.

We verstonden er geen woord van, maar we vonden het wel mooi. Johnny en Orchestra Rodriguez en Hey Mario. Daarvoor hoorde je een oude themasong van het Glazen Huis uit 2012. Laura Jansen en natuurlijk Tom Chaplin en Same Heart. Heel ver terug in de tijd, 1967. Sam and Dave.

0: prachtige soulmuziek van Sam en Dave. En je hoort Soul Man op Radio Emmeloord. Het is tijd geworden voor de nieuwe. En het is er eentje van de 70s rockband uit Brabant, Voltage. We draaien Sky of Innocence.
1: Bij de volgende toon is het 7:47 precies.

muziek. Van Voltage, Brabant. En die nummers spelen in de trend van de jaren 70. En je hoort Sky of Innocence. Hier is de man in black, zingende over de man in white. I study.

Cash en The Man in White. Verhaal over Paulus. Een verhaal uit de Bijbel over Paulus, die eerst Saulus was en toen Paulus werd. Je kunt het allemaal vertalen zelf. En dit is de Sandy Coast. Met Hans Vermeulen. Dit is Summer.

Summer Train. Sandy Coast, onder leiding van Hans Vermeulen, die het ook zong natuurlijk. Dus vandaar dat we het ook draaiden nu even. Dit was het voor het eerste uur. Zometeen het nieuws. Het weer van 8 uur. Daarna zijn we terug van deeltje 2.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. President Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. En het Centrum Informatie en Documentatie Israël wil morgen gaan demonstreren bij stadion Gelredome tegen de komst van de rapper Jay. De organisatie geeft aan in ieder geval met protestborden aanwezig te zijn en hoopt op de komst van enkele honderden deelnemers. Jay, ook wel bekend als Kanye West, ligt al langere tijd onder vuur vanwege antisemitisme. De artiest treedt morgen en maandag op in Arnhem. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: En nou maak je vierde!
3: Net niet top 40.

Dat waren de weten. Goedemorgen, het is 11 minuten over de klok van 8 uur. Uit de veren. En we draaien de twee die de top 40 net niet gehaald hebben. Tuesday Afternoon van de Moody Blues uit 1967. En 30 jaar later, The Verve and The Drugs won't

0: Wishing if I had a photograph of you. A flock of seagulls uit 1982.
1: Remembers.
0: En 3 jaar eerder hadden we deze. Van ABBA. Does your mother know? Voor mij komt dit van Visitors.

The Town Called Mellis. Jam. 1982. Op Radio Emmeloord. En dit is eentje van The War on Drugs. Dit komt uit 2023. Het heet The Oceans of Darkness. Het stond toen in de verrukkelijke 15.

0: Zo.
1: Dit is Radio Amyloid. Amyloid. Op DAB Plus en wereldwijd online. Amyloid.
0: En dit klinkt ook heftig. Is het ook wel een beetje natuurlijk. Taylor Hawson Band. The Scene. Iedereen is van de wereld.

0: Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen, hoor je van de Scene, die tegenwoordig ook weer toeren, maar dan met zanger Siep van de Ploeg.
1: Herinner u zich deze vroeg?
0: Even een beetje in de rust. Het is bijna 8:30. Radio Emmeloord uit de veren. Het is U2 van die Unforgettable Fire komt dit. Prachtige album uit 1984. Dit is Bad.

met YouTube hier op Radio Emmeloord. Met toch wel hele leuke muziek. We gaan nu naar Italië. Zucchero. Il Folo. Dat betekent.

Ziggy Marley. En de melody Ziggy Marley is natuurlijk de zoon van. You are the Tomorrow People uit 1988.

0: terug in de tijd met de Creedence Clearwater Revival en dat uit 1969. En je hoorde Lodi.
1: Tijd voor Kostorop.
0: Jazeker, daar is het nu tijd voor. Hier is Sarah Kelly en Forever.

Loud Music in Cars. And One Day Fly van Billy Bremner. Een dagvlieg, One Hit Wonder. Hoe je het ook allemaal maar noemt, maar het was er eentje uit 1982. Johnny Rich, The Most Beautiful Girl, 1974.

Manier, maar de bedoeling zo dat net ging. Maar ja, dat krijg je als je het live hebt. Dit was het voor vandaag. Uit de veren voor 5 juni 2026. Bedankt voor het luisteren. Zometeen veel plezier met de Gouden Uren. Daarna de Gouden Oude Show met Johan de Graaf. Daarna om 12 uur Dick Offeringa. En daarna nog veel, veel, veel meer hier op Radio Emmeloord. Wil je reageren op dit programma? Zoals je weet, uit de veren 747@gmail.com. En wat mij betreft, ik ga er eentje draaien van Coldplay. Die komt van het album Everyday Life uit 2019 en dan The Sunset Kant. The Champion of the World. Graag tot volgende week, vrijdag om 7 uur. Dan zijn we weer. Met uit de veren.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. De rechtbank in Assen doet vandaag uitspraak tegen de drie verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum van vorig jaar. Tegen het drietal zijn celstraffen tot 5,5 jaar cel geëist voor de diefstal van de Roemeense kunstschatten. Vorige maand werden een gouden helm en twee gouden armbanden al teruggegeven via de advocaten van de verdachten. Eén gouden armband wordt nog altijd vermist. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. En de wind heeft gisteren flink huis gehouden in het Overijsselse Glanenbrug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 meldingen binnen van schade door plotselinge harde windhozen. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. En de wind heeft gisteren flink huisgehouden in het Overijsselse Glanenbrug. Een kleine tornado blies zelfs een carport uit de grond. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog, met af en toe zon. Terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien. Mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. Net als meerdere andere hoofdrolspelers in die periode werd Van Dissel tijdens de coronatijd ernstig bedreigd. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. En gisteren spookte het in het Overijsselse Glane Brug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 schademeldingen binnen. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog, met af en toe zon. Terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien. Mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Jouw favoriete hits op een rij. De Gouwe Ouwe Show. Johan de Graaf.
2: Ladies and gentlemen, there he is, Mr. Ned Canella.

0: you free.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
2: Kun je er altijd tegen.

0: now, here's the world's greatest DJ.
1: Zo, dat was een lekkere meezinger aan het begin van het programma. Luisteraars, hartelijk welkom. De Gouden Oude Show staat weer op het punt van beginnen met de lekkere muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80, kriskras door de jaren heen. Zonder een echte volgorde in de show. Dat is de charme. Dat is de charme van de Gouden Oude Show met de hits toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, zeg ik dan altijd maar. Net Connella en de Tad Easton Jazz Band, dat was de eerste plaat in de show. En we hebben hem allemaal meegezongen met Mona. Ik heb hem ook meegezongen, ja. Ja, wie heeft hem niet meegezongen? Iedereen, denk ik wel. Muziek, daar gaat het tenslotte om in het programma. Zoals deze plaat van Björn, Benny, Anjeta en Frida, oftewel Abba. Met Lay All Your Love On Me. Hartelijk welkom in het Gouden Oude Show, Studio 2. Ja, en ik ben dan ondergetekende Jeroen de Graaf.

blijft toch tijdloze muziek van deze dames en heren. Ongelooflijk wat hun hits hebben hun gemaakt. Oh. Ja, over hits gesproken, dit is er ook eentje. Hier zijn ze, de Four Tunes.

0: radio.
1: Toen en nu.
0: Gewoon je beste vriend.
2: 1967.

luisteren een geweldige gouden oude plaat. Deze hit van de Golden Earring met de Sound of the Screaming Day. Het eerste gedeelte alweer van de gouden oude show, maar wel mooie platen moet ik zeggen. Dat was deze van de formatie Black. Daarna niet veel meer van ze. Gooit naar een mooie plaat, jaren 80, A Wonderful Life.

Wonderful, It's a Wonderful Life. Op de mooie plaats blijft hij toch van Black. Want deze hit is ook gemaakt later in de jaren 70 door de formatie Santana. Maar deze kwam uit de jaren 60. Oh, iedereen kent deze plaat, denk ik wel. Het is de formatie Blind Faith. Met zijn...

De Kings, inderdaad. De Waterloo Sunset. Nou, die hebben ook veel hits gemaakt. Ja, inderdaad. Als je er eens over nadenkt, de ene hit na de andere. Ja, deze formatie ook. Dat geldt ook voor hun, de ene hit na de andere. The Heaven Must Be Missing an Angel. Dat was toch wel de grootste hit. It Only Takes a Minute Girl, die hadden hun ook. En deze hadden hun ook. Ik heb het over de heren van Tavares.

doen we voorlopig niet. Want we blijven gewoon lekkere muziekjes afspelen in de Gouden Oude Show. Het eerste gedeelte, Studio 2. En ja, Girls, Girls, Girls was ook zo'n plaat. Dit was ook een groot hit.

Cele was dit met de La Cumbia. Hij was een lekkere plaat, moet ik zeggen. We gaan even meezingen met de Easy Beats hier in het programma met Hello, How Are You?

Het is ooit eens uitgebracht door Eddie Owens. Ja, dat is inderdaad I Remember Elvis Presley. Hij had ook een kleine hit mee met Hello, How Are You. Maar dit was toch wel een groot hit van de Eastbeat. We gaan even zingen in de verstaanbare taal. Hè? Hier is Elvis Presley met Wiltura.

0: gewoon de mooiste. Van toen en nu. In de Gouden Ouwe Show. Met Johan de Graaf.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.

zegt ze, een plaat waarbij je niet stil kan blijven zitten. Nou, dat doe ik dus ook niet. Ik zit lekker mee te wiebelen hier. Hier op de stoel in de studio. Ja, ik moet wel opletten, want anders breekt de stoel. Dat moeten we niet hebben. De Mavericks waren dit met Dance, Dance. Dance the Night Away. Dus dan gaan we door, hè. Dat is ongelooflijk. Sommige artiesten willen gewoon niet stoppen. Maar ja, goed, er komt een eind aan het liedje. Dus ja, dan moeten ze stoppen. Dan begint de volgende, zoals deze. Hier is Chris Farlow.

out of time. Ja, hier staat buitenspel, hè? Out of time. Een soort buitenspelregel met Chris Vargano. Even een kleine blik op ons studioklok, want wij moeten wel de tijd in de gaten houden of we alles wel op tijd kunnen doen. Ja, deze plaat is 7 uur 's ochtends, hè, altijd. Ja. Toen de tijd op Radio Luxemburg, natuurlijk. En ook op Miami Go was dit een ochtendplaat. En ook op

0: zoals ik al zei, elke ochtend te beluisteren. Hè, om 7 uur 's ochtends, toen de tijd op Veronica, op Piemigo, op Luxemburg. En tegenwoordig ook op de 12,24 kHz. Luister daar maar eens naar om 7 uur 's ochtends. Dan hoor je deze plaat.
1: Jouw favoriete hits op een rij. De Gouwe Ouwe Show. Johan de

0: Adam Veet was dat met.
1: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In Albanië gaan al dagenlang mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Het miljardenproject is van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het resort wordt gebouwd in een natuurgebied voor de kust van Albanië en de bevolking laat het er niet bij zitten. Later deze maand staat een groot protest gepland op de exacte locatie waar het resort moet komen. Voormalig staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de Boer-Burgerbeweging opgezegd. De leiderschapswissel waarbij medeoprichter Henk Vermeer het roer overnam van Caroline van der Plas heeft hem veel pijn gedaan. Dat verklaarde hij vandaag in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Tuinman spreekt hiermee zijn steun uit aan Mona Keizer, die de partij verliet nadat bekend werd dat Vermeer en niet zijzelf de nieuwe leider van de Boer-Burgerbeweging zou worden. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om voor de parlementaire enquêtecommissie corona te verschijnen. Hij was toen de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen toen veel kritiek omdat ze vooral ook zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. En het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Het weer tenslotte, vandaag zijn de buien vooral voor het oosten weggelegd. Morgen krijgt vrijwel het hele land te maken met regen of buien. De temperaturen liggen tussen 18 en 20 graden. Na morgen wordt het warmer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: De Gouden Ouwe Show.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

voor dansen. Het tweede gedeelte is begonnen van de gouden oude show Billy Haley en Comets met Rock Around the Clock. Ja. Och, de zeezenderfans zitten alweer rechtop in hun stoel. Als ze deze plaat horen, wij houden stand, want Veronica moet aan land inderdaad. Maar is toch een fantastische plaat. Hier is Cream met The White Room.

Dat is een mooie plaats. Deze van Cream met de Wyzoom. Over mooie platen gesproken. Wat dacht je van deze plaat? De Cupid's Inspiration. We gaan lekker meezingen. Wat is echt zo'n radioplaat dit?

De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's, geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

geweldige plaat van Spandau Ballet. Ook de mensen van de wereldhit van True. Ook zo'n mooie plaat, maar dit doet het toch niet voor ons. Ik dacht zelf, I Fly For You. De gouden oude studio, Studio 2. We gaan meezingen met Egbert Douwe, oftewel Rob Oud. Oh, dat is zo'n wereldbekende hit dit, hè. Nou, een bekende hit in Nederland en België, denk ik. Hier is hij, hier is Rob Oud.

zingen we mee tot de laatste toon. Die goede plaats van Egbert Douwe. Kom uit mijn bedsteed, mijn liefste, ja. Want deze plaats zingen we ook gewoon mee. Ja, dat zijn de gouden oude hits met Blood

gooiplaatsblad Zwarte Terras met de Spinning Wheel. We hebben echt even goed gezocht in het hitarchief en dan kom je de ene mooie plaat tegen en dan weer een andere mooie plaat. Ja, ja, ik heb maar 2 uur, dus ik moet ze een beetje selecteren. Hè. Deze komt in de show.

handje klappen voor de Wolfman. Muziek uit de jaren 70 met de Guess Who. Nou, we zullen nog even blijven in de jaren 1970. Dit is precies 1970. Hier is Christine.

0: De gouden oude hits klinken nergens zo prettig als hier.
1: Johan de Graaf, de gouden oude show.
2: 1969. Watch the

Een lekker duimpje van Jorg Mauer, later een wereldhit, ook gemaakt door de Keizer en Dolls uit de jaren 70. Dit was Surround Yourself with Sorrow, maar dat heb je ondertussen wel gehoord. Dan gaan we over show deel 2. We zitten alweer halverwege, zoals deze plaat. Come back and shake me. We gaan meezingen.

Back and Shake Me. Ja, dametje Rotsens was dat in de show. Even lekker meefluiten, dames en heren. Kunnen we dat? Ja, ik kan dat niet, maar ik kan het niet. Maar er zijn heel veel mensen die dat wel kunnen en lekker mee gaan fluiten met deze plaat. Echt zo'n radioplaat, een meer microplaat noem ik het altijd. Hier is het dame Gesoe met haar tip.

de trein met Crosby, Stills en Nash in de Marrakesh Express. De trein heeft wel een tempootje, moet ik zeggen. Goed, station zijn ze zijn bij het station. Eindpunt uitstappen allemaal en door met de reizen. Ja.

0: muziek voor jong en oud.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
2: 1970.

Die man blijft me doorpraten. Dozy, Bikki, Mikken, dit zijn de mensen van Zabedak. Weten we dat nog? Maar dit was Jan Reed, Tonight, Today. Over hits gesproken, hier is Neil Diamond.

Mi Amigo strijdlied met onder andere Frans van der Drift, Nober, Joop Verhoeven en Peter Verdam in het koortje. Ik zing hem lekker mee van de eerste tot aan de laatste toon, de Mi Amigo Boys. Toch wel leuk als je ook het singeltje hier hebt liggen, hè? Hier in de studio met de Mi Amigo Boys top. Nog een paar platen, dan is er weer te gebeurd. Hè? Ja, hier is George Cash.

de eindtune klinkt alweer. En dat is jammer, want dat betekent dat we aan het einde zijn van de show inderdaad. De gouden oude show met de lekkere muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80. Met ondergetekende Jon Graaf Studio 2. Het zit erop. Bedankt allemaal voor het luisteren naar het programma. Het was alweer gezellig en ik ga zeggen tot de volgende week, waarin bij een gloednieuwe aflevering. Inderdaad, dan doen wij het weer dunnetjes over. Goed, dankjewel. Tot de volgende week.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In Albanië gaan al dagenlang mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Het miljardenproject is van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het resort wordt gebouwd in een natuurgebied voor de kust van Albanië en de bevolking laat het er niet bij zitten. Later deze maand staat een groot protest gepland op de exacte locatie waar het resort moet komen. Voormalig staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de boer-burgerbeweging opgezegd. De leiderschapswissel waarbij medeoprichter Henk Vermeer het roer overnam van Caroline van der Plas heeft hem veel pijn gedaan. Dat verklaarde hij vandaag in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Tuinman spreekt hiermee zijn steun uit aan Mona Keizer, die de partij verliet nadat bekend werd dat Vermeer en niet zijzelf de nieuwe leider van de boer-burgerbeweging zou worden. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om voor de parlementaire enquêtecommissie corona te verschijnen. Hij was toen de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen toen veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. En het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Het weer tenslotte, vandaag zijn de buien vooral voor het oosten weggelegd. Morgen krijgt vrijwel het hele land te maken met regen of buien. De temperaturen liggen tussen 18 en 20 graden. Na morgen wordt het warmer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: En wederom een hele goede middag deze zonnige vrijdagmiddag. Live vanuit Studio 19 vanuit Emmeloord. En dankjewel Johan Graaf voor de afgelopen 2 uur de Gouden Oude Show. En Johan is terug morgenochtend, zaterdagmorgen om 7 uur.
1: En daar is je weer, hè?

Ja, prachtig nummer van Johnny Cash. En daarvoor hoorde u natuurlijk Pink Floyd. En op deze zonnige vrijdagmiddag een hele goede middag voor alle luisteraars. DAB Plus, Middengolf, online en ook Ed Agro, Theo van Steenbergen, Willem Keekstra, Gert Meppelink en Bert van Galen.

René Vroger, de zoon van Bolle Jan, zoals dat heet. En de Boes Miepie heeft het pand weer verlaten, want die werd niet goed van al die knopjes. En die denkt, ik krijg toch niks te eten, dus ik ga maar weer weg. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, dankjewel Neil Diamond voor Desiree. En Annelies die bracht net hele lekkere vrijdagmiddagbroodjes. En daarom is de poes ook weer terug. Want ik laat mij altijd de kaas van het brood eten, zoals het heet. Maar in ieder geval, iedereen smaakt eten.

0: Headlines.
1: Ze hebben het nieuws. De goudprijs is sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten flink gedaald. Een Australische man heeft 3 dagen lang in een beek gelegen nadat zijn auto van de weg raakte. De Unie van Waterschappen maakt zich zorgen over het gebruik van diclofenac-zalf. En het Amerikaanse ministerie van Financiën laat de handtekening van president Trump op het briefgeld plaatsen. Het weer nog. In de loop van de middag komt er meer bewolking en gaat het regenen. Morgenochtend blijft het in het oosten van het land nog even nat, maar vanuit het westen klaart het op en komt de zon erbij. Op de meeste plekken wordt morgen een droge middag met temperaturen rond 10 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Ik noem dat echte middengolfgeluiden. Brenda Lee uit 1962, All Alone, Am I. En gistermiddag was ik met de pers bij de opening van de Poldertoren. Die is ooit in 1959 gebouwd hier in het centrum van Emmeloord. En die is al een paar keer gerenoveerd. En nu was er weer meer dan 3 miljoen nodig om hem nog een keer te renoveren. En er komen onder andere 6 hotelkamers in op de verdiepingen 9, 8 en 7. En de rest moet nog bekeken worden. En ik heb bij de wethouder gepleit voor een museum met de historie van de polder. En dat vond hij eigenlijk wel een goed idee. Dus we wachten maar af.

0: Ja, Julian Clerc met This Melody, een Engelse titel voor een Franstalig nummer. En ik zat gisteren ook te denken toen ik in de Poldertoren was, misschien is het leuk om één verdieping te bestemmen voor de lokale omroep. Het is midden in het centrum, wat ik heel belangrijk vind. En ik had begrepen dat nog niet alle verdiepingen zijn verhuurd. Dus als onderin dan de VVD komt en op de eerste verdieping de lokale omroep, dan ben ik weer heel tevreden.
1: Once more and we'll do it all the way through and we'll get it all right. All right?

Ja, Fleetwood Mac Everywhere, 87 alweer. En ik had een kabel lopen, 25 meter telefoonkabel, om hier op de telefoonvork te zetten. Maar ik heb er steeds brom op. En toen heb ik maar opnieuw 25 meter afgeschermde kabel besteld. En dat komt vanmiddag, dan moet ik weer overal langs om die oude kabel te slopen en de nieuwe aan te leggen. Maar ja, het houtje van de straat.

Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

Ja, mooi hè. Johnny Lyon, Sofietje. 1965, ik weet niet wie het geschreven heeft, maar ik vind het een prachtige tekst. En ik vind dat Kees Koopman die volgende week donderdagavond ook maar moet draaien.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het Outbreak Management Team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma. Dik of

prachtig nummer van een prachtige thema-LP, The Beatles uit 1967. En dit was tweede, derde nummer, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, She's Leaving Home. Een schitterende tekst. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

ik zie hem nog staan bij Woodstock. Joe Cocker, Have a Little Faith in Me. Dit nummer was van een latere tijd, 1994. Woodstock was in 1969. En ik heb mensen gesproken die daar geweest zijn. En die vonden dat fantastisch. Om nog even terug te komen op de Poldertoren. Op vrijdag 17 april en zaterdag 18 april is er gratis toegang voor iedereen van 's morgens 10 tot 's avonds 7 uur. Kun je dus gratis in de Poldertoren. Vrijdag 17 april en zaterdag 18 april.

Ja, oorspronkelijk gezongen door Christian St. Peters, maar dit was de Pied Piper van de Jets. Vooral begin jaren 60 werd er door Nederlandse band heel veel gecoverd. En ik vond het niet erg, want het klonk meestal wel heel aardig.

Dolly Parton, 9 to 5. Dit is Radio Emmeloord met ongeveer 30 vrijwilligers. Zenden wij 24 uur per dag uit. En s'avonds van 10 tot 's morgens 7 hebben wij non-stop mooie muziek. En dat noemen wij Nachtwacht. En dat gaat in samenwerking met Solo Radio van Willem Keestra.

en de headlines uit het nieuws. De goudprijs is sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten flink gedaald. Een Australische man heeft 3 dagen lang in een beek gelegen nadat zijn auto van de weg raakte. De Unie van Waterschappen maakt zich zorgen over het gebruik van diclofenac-zalf. En het Amerikaanse ministerie van Financiën laat de handtekening van president Trump op het briefgeld plaatsen. Het weer nog. In de loop van de middag komt er meer bewolking en gaat het regenen. Morgenochtend blijft het in het oosten van het land nog even nat, maar vanuit het westen klaart het op en komt de zon erbij. Op de meeste plekken wordt morgen een droge middag met temperaturen rond 10 graden. En tot zover het weer en de headlines.

Ja, en ik zat net toevallig te kijken naar een foto van de Mabel 2 van Radio Noordzee. En deze tune was de eerste treiterschijf bij de Nederlandstalige uitzendingen. En dit nummer van Waldo de Los Rios kwam zelfs in de top 40. Goedemiddag, Fred van der Meeberg, Dickie Denkers, Ellen Warner, Jannes Punter en Johan de Graaf.

Herman van Loenhout, alias Armand, Hassies man. En in het oude collegeprogramma stond dat er een koffieshop moet komen. Maar dat is toch stuk gelopen. Dus ik heb vorige week met diverse politieke partijen gepraat. En ik heb gezegd, hoeft er ook geen koffieshop te zijn. Maar een wietwinkel, zoiets als een slijterij. Of een wietloket waar men dingen kan bestellen en later ophalen. Men nam het mee.

Was het de oorzaak van dat ik begin 83 een cd-speler kocht met uiteraard deze cd, Roxy Music met Avalon. Klonk perfect. En het was het dan weer. Ik ben terug zondagavond om 9 uur weer achter Annelies. Dus ik ga weer lekkere ballads draaien op de zondagavond. Ik dank u voor het luisteren en ik wens u nog een heel prettig weekend.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het outbreakmanagementteam politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

Aldreep nog op nummer 40. Helaas op de terugweg Starship 109 mist er al een oud-alarm schreef. De historische top 40, de top 40 van 27 mei 1978. Vandaag 45 jaar geleden, je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Ik kan niet anders zeggen dat ik dit een hele bijzondere en toch wel leuke plaat vind. Jammer dat hij uit de top 40 is verdwenen, maar je zal hem zeer zeker nog wel vaker horen. Onder andere in Koffie Radio. Goedemiddag, dit is de historische top 40 op Emmeloord. Peter de Met in deze top 40 4 nieuwe binnenkomers. En de hoogste nieuwe binnenkomer vinden we op plaats nummer 20. Oftewel in het linker rijtje van deze historische top 40. Wederom een oud alarmschijf op nummer 39 na 16 weken. Top 40, vorige week stond hij op 31. Dit zijn de Bee Gees en Staying Alive.

Nashville with Love, Peace and Good Music. Rob McCune en Amor, Amor, Amor. Zevende week, Nederlandse top 40. Vorige week nog op nummer 26. Deze week gezakt naar nummer 38. En de hoogst bereikte positie was nummer 10. Klinkt in ieder geval wat liever dan Soldiers Who Wanna Be Heroes. Laten we eerlijk zijn. Amor, Amor, Amor. Een beetje liefde. Het is zaterdag 27 mei. Dit is Radio Emmeloord op de Middengolf 747 via DAB+. En uiteraard ook wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. Op nummer 37, afkomstig van 22 in de vierde week. The Village People. En in Hollywood, Everybody is a Star.

vraag je misschien af, waarom was dit nou een zeezenderherinnering? Ja, even speciaal voor de mensen die vroeger veel hebben geluisterd naar Radio Caroline in 1979. Deze muziek werd gebruikt voor Grossmarkt Caroline. 1979, het radiocentrum, de MVB Amico, Ben Bode die daar de scepter zwaaide. Ongelooflijk veel commercials heeft uitgebraakt op de 319 meter in de Middengolf.

Baker, George Baker Selection. Start er op nummer 34 in de 10e week. Rosita, Rosita, Rosita. Nou, vraag je natuurlijk af, hoe zit het nou met die nieuwe binnenkomers in deze historische lijst? Nou, de eerste vinden we op nummer 33, Vangelis en To The Unknown Man.

zit even na te denken. Die andere gigant van highlights, San Francisco, California, vond toch iets sterker om eerlijk te zijn. 1-1-1. Na 6 weken in Nederlands top 40 is de koep toch langzamerhand op. Want deze plaat is aan het zakken. 5 plaatsen om precies te zijn. Vorige week op 27, deze week op 32. De hoogst bereikte positie is nummer 20 geweest. Net in het linkerrijtje van deze historische top 40. 70 mei 1978. 45 jaar geleden. De allerhoogste nieuwe binnenkomer vinden wij zo direct op nummer 20. Dus dat duurt nog heel eventjes. Ik kijk even naar de tijd. Ja, oh, we zitten lekker in de tijd. Dus we kunnen gewoon lekker de volgende plaat draaien. Graham Parker. We zijn met Rumor. En Hey Lord, don't ask me questions.

beetje geluk. With a little luck. Paul McCartney and the Wings. Op nummer 30 vorige week, op nummer 17. De zevende week dus ook alweer op de terugweg. De hoogst bereikte positie was nummer 6. Eindelijk weer een nieuwe binnenkomer in deze historische lijst. Op nummer 49 is Rolls Royce en Wishing on a Star.

niet heel goed vergis, dan is deze muziek destijds gebruikt door de Veronica Omroeporganisatie. Iets met de strandrace of zo. Of de Veronica's komen naar je toe deze zomer, zoiets was het. Conquistador, Argentina. Je hoort hem in de historische top 40. Deze week op nummer 28 van 13 in de 11e week. Daarvoor hoorden we nieuwe binnenkomer Rose Royce, Wishing on a Star. En we gaan even met z'n allen wat stemoefeningen doen. Doe je even mee? Komt-ie hoor. Na, na, na.

Night en de Pips. Langzaam aan het stijgen in de derde week. Vorige week 29, deze week op 25. The one and only. En wij zijn inderdaad de one and only Radio Emmeloord. Nieuw binnenkomend op nummer 24, Santana.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heerhugowaard die in januari vorig jaar de gouden helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaatlidstaten. Dat zegt Rob Jette voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: historische top 40 op Radio Emmeloord. The Best of Both Worlds. We vinden op nummer 21. 7 plaatsen winst in de derde week. Robert Palmer. Mensen die meekijken, die zullen zeggen van je hebt een plaatje overgeslagen. Klopt helemaal. Maar om nou weer te beginnen met een instrumentale plaat, vond ik op de een of andere manier niet passend. Dus vandaar dat we die hebben overgeslagen. Die draai ik over 2 weken gewoon weer. De historische top 40 op Radio Emmeloord. Top 40 van 27 mei 1978.
1: Dit is een Peter de Witte. We bewonderen je smaak.

Ze hebben toch wel een hele leuke plaat gemaakt. Champagne. Onder andere een glas of champagne. Rollerball volgens mij nog. Dat was Light Up My Eyes op nummer 18. Vorige week op nummer 11. Helaas aan het zakken. Zakken dus een auto-alarmschijf in de vijfde week. Nederlandse top 40. Dit is Radio Emmeloord. Het is 27 mei. We draaien de top 40 van 27 mei 1978. Was het een beetje genieten? Je kon onder andere deze muziek horen op Radio Miamico vanaf het zendschip de MV Miamico, verankerd in de Thames Estuary. Het werd uitgestraald op de 319 meter in de middengolf. Ik heb het al vaker verteld, deze LP heb ik ooit gekocht bij de Macro. Ik had geen flauw idee, maar ik vond het wel leuk uitzien. Gary Rafferty in de Baker Street. En toen ik hem op de draaitafel legde, had ik zoiets van, wauw, wat een waanzinnige muziek. Ik vind hem op

Feestje op de radio op de middenvolg 747 DAB plus www.radioemmeloord.nl Eruption. Party, party, party. We have a party. Op nummer 16, vorige week op 23 in de derde week slaan er een tweetal over. Kitty en Erika met Heidi slaan we over, staat op nummer 15. En Oh Hey, de Roosje van de Havenzangers op nummer 14. Ook die plaat slaan wij eventjes over. Nummer 13 vinden wij Blondie.

Klinkt vrolijk, hè, deze muziek van Isar Cohen Abanibi. En dan hoorden we Blondie op nummer 13 afkomstig van 20 in de tweede week. En deze oud-alarm staat stationair op nummer 12 in de derde week. Zal waarschijnlijk niet verder gaan stijgen, dat is wel jammer. Maar desalniettemin, je hebt hem wel gehoord op Radio Emmeloord op AM747. Laat even weten dat je luistert. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. studio@radioemmeloord.nl. Ter attentie van opa Dick, onze zendertechnicus, onze programmaleider, onze radiobaas Gila en Bentley.

Vroeger kocht je een singeltje en dan had je een A- en een B-kant. En op de A-kant stond natuurlijk de hitsingle. Dat was de beste plaat die de platenmaatschappij of de artiest had gekozen als zijnde dus de hitsingle. En dan had je ook wel eens heel af en toe een plaatje met een zogenaamde dubbele A-kant. En dan mocht je zelf kiezen welke je het leukste vond. Dit is Eagle en Thank You for the Music. Oftewel een singeltje met een dubbele A-kant. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind Eagle de mooiste. Op nummer 10 in de historische top 40. Vorige week nieuw binnen op nummer 25. Oftewel in de tweede week. Dit is Mighty Sparrow.

0: zo heel af en toe treedt hij nog op, onze Henk Wijngaard. Met de vlam in de pijp.
1: Met de vlam in de pijp.
0: Een oud alarmschijf en het gaat heel langzaam. In de vierde week één plaatsje winst. Vorige week op nummer 9, deze week op nummer 8.

eerlijk zeggen dat ik het een beetje kwijt ben. Maar op een gegeven moment werd deze plaat gedraaid. Volgens mij toen Radio 10 een interfrequentie kreeg. We heel de nacht door of zoiets. Ja, dus, ja. Hot chocolate and everyone's a winner. Of was het nou met 100% NL? Ik ben het een beetje kwijt. Ik hoop niet dat je het erg vindt. Maar het is wel een hele waanzinnige plaat. En je hoort hem hier op Radio Emmeloord in de historische top 40. 27 mei 1978. Op nummer 6 in de zesde week. Vorige week stond hij op nummer 7. Oftewel één plaatsje winst. Voor deze toch wel zeer bijzonder leuke plaat. Op nummer 5 treffen we de band zonder naam Lady Macquarie. Op nummer 5 dus. Vorige week op nummer 8. En dat allemaal in de vierde week notering.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heerhugowaard.

moet je even eerlijk zeggen. Heb je het goed verstaan? Ragtime Piano Joe. Dat zingt hij maar dan lekker snel achter elkaar. Ja. Dit stond allemaal 45 jaar geleden in de tipparade, 70 mei 1978. Weet je nog wat je deed? 27 mei 1978? Nou, misschien de datum niet precies, maar wat deed je in het jaar 1978? Ik luisterde met mijn portable radio naar Radio Miamico op de 319 meter in de Middengolf met mijn nationaal Panasonic GX600 wereldontvanger. You placed gold.

vers in de historische tipparade More, More, More Than a Woman. De volgende plaat is van Modest Finest op nummer 26. En dat is een plaat die altijd een beetje bijzonder lastig begint. Ze beginnen met een beetje praten en zo. Maar weet je wat, daar komt hij al. Dit is The Peace of the Rock op Radio Emmeloord uit de historische top 40 op de Middengolf 7.

0: 1965 kwam die uit in de uitvoering van de Rolling Stones. I can't get no satisfaction. Daarna werd hij ongeveer elke 5 jaar opnieuw uitgebracht. En ik moet eerlijk zeggen, deze uitvoering kende ik helemaal niet van Devo. And I can't get no satisfaction. Dus dan gewoon satisfaction, dat maakt niet uit. Het is zaterdag op Radio Emmeloord, een bijzondere plaat. En de historische tipparade, vorige week kwam nieuw binnen op nummer 30. Deze week steeg hij door naar nummer 25. Of het ooit in de top 40 gaat komen, dat zullen we over een week of twee wel gaan merken. Laten we eerlijk zijn, over 2 weken gaan we weer gewoon 45 jaar terug in de tijd. Volgende week, vrienden, op zaterdag, dan gaan we gewoon 50 jaar terug in de tijd. Ongelooflijk. En aanstaande vrijdag wordt het programma herhaald.
1: Een trein kan niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen rechtuit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit.
0: Tot zover dan deze waarschuwing op de radio. Pas alsjeblieft een klein beetje op, hè, want die dingen zijn heel erg hard, die treinen. Een trein kan dus niet uitwijken. Andrew Gold in de historische tipparade.

als het een beetje pijn doet, als je ervan moet huilen, is het niet goed volgens mij, hoor. Dat zijn de wijze woorden van opa De Wit op Radio Emmeloord 747. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. Eventjes een luisterrapportje naar opa Dick sturen. Hij zou graag willen weten hoe ver onze zender komt en hoe je luistert. Bijvoorbeeld via AM of via DAB+ of via het internet. studio@radioemmeloord.nl. Ter attentie van opa Dick. En weet je wat, bedank hem maar gewoon eventjes. Want hij is wel degene die het allemaal mogelijk maakt. Dat wij Radio Emmeloord kunnen laten voortbestaan.

0: Don't feel sorry, sorry, sorry for me, Greg Keen. Zeg het nog een keertje.
1: Kan het wel?
0: Oké, so, so, so sorry. Later zouden we nog van hem horen in de Greg Keen Band, Our Love is History, bijvoorbeeld. Love is in Jeopardy. Dat was hem inderdaad uit de jaren 80. En Lucky heeft hij ook gezongen. En For You. Meer informatie heb ik op dit moment niet meer. Ik doe het eventjes uit mijn hoofd. En laat het heel eerlijk zijn. Het gaat gewoon om de muziek, toch? De historische tipparade. 45 jaar geleden. Het was zo'n beetje de zwanenzang van Radio Miamico. Op 1 juli 1978 werd besloten om ermee te gaan stoppen vanaf het zendschip de MV Miamico. Siel van Tak was dat eigenlijk zo langzamerhand een klein beetje zat. Het kostte hem toch ook wel heel veel geld. Hij kon er zelf niet zo heel veel van genieten. Dus zonde. Radio Miamico destijds. De 319. Niets houdt je tegen.

Het singeltje is volgens mij niet helemaal meer lekker helder. Easy van de Commodores. We gaan even kijken of dit met de andere draaitafel wel gaat lukken. Want soms heb ik wel eens het idee dat die draaitafels elkaar een beetje aansteken.

je bijzondere plaat Watsonian Institute. Oftewel Johnny Guitar Watson. En de Master Funk op nummer 17. Vorige week op 22, de derde week historische tipparade. 27 mei 1978. En de volgende plaat, ja, ik heb er een aantal overgeslagen, want we kijken even naar de tijd. De volgende plaat is afkomstig van de LP Whatever Happened to Benny Santini. Mijn favoriete plaat is Chris Rea.

zomer 1978 waren wat generatorproblemen bij het zendschip de MV Miamico. En het zendschip van Radio Caroline en MV Miamico hulde zich in stilzwijgen. Gedurende ongeveer 6 maanden was het stil op de 319 meter in de middengolf. En dit werd min of meer de gevleugelde kreet Fool If You Think It's Over. Radio Caroline will be back one day or another. En dat gebeurde op 15 april 1979. Kwamen ze nog eenmaal terug van het oude trouwe zendschip, de MV Miamico. En deze plaat was toen de plaat die als eerste werd gedraaid. Fool If You Think It's Over van Chris Ria. En dit is André van Duin.

André van Duin. Bijzondere plaat, A Woman in Love. 1978, vrienden, zo zingt hij niet meer, dat kan ik je wel vertellen. We zijn bijna aan het einde gekomen van 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. En oh, deze, wat denk je hiervan? John Travolta en Olivia Newton-John en You're the One That I Want.

absolute doorbraak voor John Travolta en Olivia Newton. John, you're the one that I want. Dat Saturday Night Fever, dat Grease en Owen waren dat waanzinnige films. Hè? Wie heeft die film niet gezien? Hè? Heb je niet gezien? Echt niet? Kijk op YouTube of zo, hè? Je kan hem zeker wel terugvinden. Vrienden, tot zover dan 3 uur lang gerichte hitgevoeligheid. We gingen 3 uur lang terug in de tijd naar 27 mei 1978. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Volgende week zaterdag ben ik weer met de historische top 40. En dan ga ik 50 jaar terug in de tijd. En voor de mensen die het willen weten, aanstaande maandag is er geen koffieradio. Maar dinsdag ben ik weer tussen 10 en 12.

toestel. Ja. Is hoe je het zelf wil. Welkom op deze vrijdag de 5e juni 2026. In alweer een nieuwe uitzending van Hit Riders op vrijdag. En bedankt aan de voorgaande collega's hier bij Hit Radio. Leuke muziek geweest al de hele dag door. Eigenlijk heb ik me nog geen minuut verveeld. Ben wel eventjes daar straks nog buiten geweest. Klein beetje luchtgappel, zeg maar. Tussen de vlaggen door. Ja, want het is verschrikkelijk nu in België. Als je van Spanje komt en je komt dan in dit weer terecht. Dan wordt het geluk dat we de zon meegebracht hadden vorige week. Die is intussen al lang weer verdwenen, toch wel. Maar ja, wat doet een mens eraan? Ik zei net de 226e uitzending vandaag van Hit Riders op vrijdag. En drukke show ook alweer een nieuwe tipper van de week komt eraan rond 5:30. Bart van Leeuwen, de plaat en zijn verhaal is er ook weer bij. Het is een jukebox klassieker. De keuzeplaat van de luisteraars niet vergeten, ja, die is er ook weer. Waarvoor jullie terug massaal gestemd hebben, waarvoor nogmaals dank bij deze. Ja, en Jacqueline, die komt straks in het tweede deel aan bod. De microfoon staat al klaar voor haar. Maar ze is er nog niet, maar ze is op komst, heeft ze mij zo net laten weten in een berichtje. En eens zij er is, zou zij mij dus ook voorzien van een...

social media, via de Facebookpagina Gitriders en via de Facebookpagina van Jos van den Bos. Er zijn ook terug nieuwe leden bijgekomen, zie ik, in onze groep Gitriders. En dat vinden we natuurlijk altijd leuk. We gaan stilletjes aan naar de 1000. De gezelligste groep van Zuidoost-Vlaanderen zijn wij intussen al. Wie dat nog niet gedaan heeft, ik zou voorstellen, doe dat dus nu onmiddellijk.

0: is here, and it's great to have your love. This is Hit Riders on Friday.
1: Dames en heren, welkom aan boord van Hit Riders vlucht 707 op weg naar het

op de opname toch wel. 1963 geworden. De Rolling Stones en Come On. En misschien komen zij nog wel eens aan bod in het tweede deel. Want ze hebben ook een nieuwe single uit de Rolling Stones.

0: dan.
1: Ja, zeg dat wel, tot 7 uur vanavond nog.
2: Jules van den Bos.
1: Hier is Aline Schittings. Je kent hem van de Time Bandits.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. Premier Rob Jetten wil nog voor de zomer met België en Luxemburg afspraken maken om kandidaat-lidstaten sneller toe te laten tot de Europese Unie. Volgens hem kan de Benelux daarin een voortrekkersrol spelen. Het plan moet voorkomen dat landen jarenlang in de wachtkamer van de EU blijven staan. De komende maanden werken België, Luxemburg en Nederland die plannen verder uit. Tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens hun tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht. En NASA-astronauten aan boord van het ruimtestation ISS hebben tijdelijk moeten schuilen in een ruimtecapsule vanwege een hardnekkig luchtlek. Dat bevindt zich in het Russische deel van het station en wordt al langer onderzocht. Volgens NASA ging het om een voorzorgsmaatregel. Russische cosmonauten werken ondertussen aan de reparatie. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Way back, back into time.

0: Zo, Robert Miles mocht het tweede uur openen vandaag op deze 5e juni 2026. De 226e uitzending intussen al. Children, een geweldige hit geweest. Een goede 20, 30 jaar terug zeker. Ja, het moet zo wat midden van de jaren 90 geweest zijn als ik me niet vergis. Robert Miles en Children. En we draaien hem volledig uit. Zo, ja. Tot de laatste noot, zeg maar.
1: All right, we gonna party old school style. Are you ready?
2: Riders.

0: kent ze ongetwijfeld van Shake Shake Shake Shake Your Booty. That's the way I like it. En nog zoveel andere grootkids, zeg maar. KC en zijn Shine Shine Band. En deze keer hoorde ze met de Queen of Clubs.
1: Vrijdagavond.
0: Daar is
2: hij weer.
3: Ik was er al bang voor.

Welkom, wees welkom in onze 226e uitzending vandaag. Ja, gezellige boel gaan we er hier van maken in het tweede deel. Oh, straks komen we ook nog eens even terug op het overlijden van Margriet natuurlijk. Dat is minder leuk nieuws. Maar intussen draaien we toch altijd maar grote hits, zeg maar.

0: ja, vanavond gaat het allemaal gebeuren bij Kool & The Gang. Zo blijkt toch wel. 1983. Tonight. Vrijdagavond. Het is het weekend voor natuurlijk. En wij zijn de inleiding voor het komende weekend, zeg maar.
1: En biggest hits on Friday. This is Hits Riders.
0: Wij zorgen ervoor dat je in goede stemming komt om je weekend aan te vangen, zeg maar. Het eerste weekend van de maand juni. Tot 7 uur, alleen de grootste hits. Back into time, hier is Sylvester.

Ja, en op dit ogenblik is het buiten geweldig hard aan het regenen toch, Rijms? Het lijkt wel tussen de buien door dat we radioprogramma aan het maken zijn. Nog ongeluk dat we hier binnen zitten en hier binnen in de studio is het eigenlijk wel tamelijk warm. Nog ongeluk dat we de airco een beetje aangezet hebben, want anders zat ik hier waarschijnlijk nu met de 200 monoxels. En dat vindt natuurlijk Jacqueline ook niet leuk. Nee. Dan zegt ze, Jos, gebruik eens iets om onder je armen te spuiten. Je weet wel, axe of deodorant of zoiets. Ja, we mogen geen reclame maken, dat is nog waar. Ja. Sorry ervoor. Eind jaren 70, 1978, om heel precies te zijn. Je hoorde Sylvester, You Make Me Feel My Mighty Real.

0: epoque. Black is Black. En ja, we waren het bijna weer al vergeten. De Jukebox klassieker, die moeten we ook nog draaien. Want straks krijgen we de keuzeplaats van de luisteraars. En ook Jacqueline, die is nog van de partij. Dus. Maar we gaan iemand heel blij maken met deze Jukebox klassieker.
1: Jukebox klassieker.
0: Ik denk dat er nu in Dendergaten eentje op het puntje van mijn stoel zit. Roos Wijnand is voor jou. Wil Tura, hij kan niet zonder jou. En dan bedoelt ze natuurlijk Mark.

0: Tura. De keizer van het Vlaamse lied, zeg maar. Hij kan niet zonder jou. En we draaien hem heel speciaal voor Roos Wijnand.
1: Hit Riders op vrijdag. Alleen de beste hits hoor je hier.

en de gele dag lang, zeg dat wel. Elke dag van 's morgens 7 tot 's 12 uur hoor je hier alleen de grootste hits op jouw verwende radiostation. Op vrijdagavond hoor je natuurlijk altijd Jos van den Bos tussen 5 en 7 uur. U luistert momenteel naar de 226e uitzending. Ja, het begint aardig op te lopen toch wel, is het niet? Oh, kijk, intussen is Jacqueline even op mijn schouders komen kloppen. Hallo Jos, zegt ze. Ja, straks zet ik je microfoon wel op, Jacqueline. Want dan kom jij ook aan bod voor wat eten we vandaag. Maar eerst nog deze van Kylie Minogue en Got To Be Certain.

0: u kent ze ongetwijfeld nog van dat geweldige Neighbours uit Australië. Ja, er was iets dat we elke dag te zien kregen op de VRT destijds in de jaren 80 of zoiets was dat, ongeveer denk ik. En erin speelde ook deze dame, zangeres, actrice, eigenlijk ook, ja. Kylie Minogue, Got to Be Certain. Ja, en deze keer zijn we het niet vergeten hoor. We zijn even over 6:30. En dus dat betekent, jullie zitten er waarschijnlijk al op te wachten. Dus het is tijd voor de keuzeplaat van de luisteraars. Maar daarvoor starten we altijd een muziekje. En het komt er zo aan. Voilà, daar heb je het. En ik ga even het lijstje erbij halen, even overlopen samen met jullie. Op de eerste... Ja, op de eerste plaats mogen we eigenlijk niet zeggen. Als eerste in het lijstje van de laureaten stond deze week sinds dinsdag online op onze Facebookpagina Gitriders en op onze Facebookpagina van Jos van den Bos stond Vicky Leandros, Après toi. 1972 noteren we daar. En we kijken even hoeveel mensen daarop gestemd hebben. Dat zijn er 35%. Niet slecht toch wel, niet slecht. Dan als tweede in het rijtje is er een nummer tevoorschijn gekomen van Louis Neus. Aan het strand van Oostende. En ja hoor, Louis Neus is nog niet vergeten bij jullie als ik zo zie. Het grote deel van onze luisteraars stemden op Louis Neus aan het strand van Oostende. Dus ik zei het zo net al, die geweldige gids uit 1979 van die geweldige man met die geweldige stem. Die kreeg 41% van jullie stemmen. Dus dat is natuurlijk nog een beetje meer dan Vicky Leandros. En dan kijken we ook nog eens even wie er op nummer 3 stond in de lijst. Dat was Journey uit 1981. Don't Stop Believing. Een prachtige plaat, al zeg ik het zelf. Maar hij komt vandaag, jammer genoeg, niet aan bod om gedraaid te worden als eerste. Ook niet om gedraaid te worden als tweede. Want hij kreeg maar 22% van jullie stemmen. Maar dat betekent dat Louis Neus gaat lopen met 41% van jullie stemmen. Kijk eens aan. En daarmee is dit...
1: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.

0: Oh, geweldig toch wel.
1: Evangelina.
0: Ik hou van jou.
1: Ik hou van jou.
0: Oh, wat een geweldige stem heeft die man toch wel. Louis Neem is goed voor 41% van onze stemmers. Vicky Leandros. Die komt eraan, kreeg ook 35% stemmen. Dus dat is ook goed voor nog eens 30 mensen die gestemd hebben op deze Après toi.

0: ik ben er zeker van dat we terug een heleboel mensen ontzettend blij gemaakt hebben met deze platen van je hoorde. Vicky, Leandro's en Abrit waren goed voor 35% van onze stemmers.
1: Yeah, man.
2: Yo, man, hold on, man. Y'all got turn the radios up. Y'all got turn them up.
1: Turn them up.

Ja, er was deze week goed nieuws voor de fans van deze Celine Dion. Er komen nog 10 extra concerten bij in Frankrijk in Parijs. Aangezien deze allemaal uitverkocht waren, zijn er dus nu nog 10 nieuwe concerten bij geplaatst. Celine Dion met It's All Coming Back. Ja, en deze week kregen we het slechte nieuws dat Margriet Germans is komen te overlijden op 72-jarige leeftijd. En mensen die graag naar de plechtigheid willen gaan, die kunnen dat doen woensdag 10 juni om 11 uur in de Landloperskapel van Merkplas Kolonie. En mensen die de rouw, die nog hun rouw willen betuigen, kunnen dat ook nog een laatste groet brengen. Met andere woorden, kunnen dat ook nog doen op maandag 8 juni. En ik zei het zo net, we komen nog heel even terug op het overlijden van Margriet Germans. Hier hoor je ze nog eens een keertje met Katleentje.

nummer werd opgenomen in 1990 door Margriet Germans, die deze week is komen te overlijden op 72-jarige leeftijd. Mensen die gaan nog een laatste groet willen brengen, die kunnen dat doen op maandag 8 juni tussen 19 en 21 uur in het rouwcentrum Jans Killebeek op de Steenweg op Oosthoven 3 in Oost-Turnhout. En dan is het nu tijd geworden voor onze Jacqueline.

0: Ondertussen is hij hier binnengewipt in de studio, zeg maar. En we gaan het hier allemaal zo meteen gaan vernemen. Het is 7:10. Hier is voor jullie Jacqueline Segers met de rubriek Wat eten we vandaag? Hallo Jacqueline.
1: Dag Jos.
0: Hallo, hallo. Hoe gaat het ermee?
1: Hier een beetje slecht weer al geweest.
0: Ja,
1: altijd.
0: Het is ja, zo'n beetje... Ja, inderdaad. Het is een beetje in België nu tussen de buien doorlopen toch wel. Ik heb het aan de lijf ondervonden. Ik was ook eventjes deze namiddag nog... Even buiten geweest, zeg maar, om wat luchtje te happen. En ja, ik heb ervan genoten terwijl het zonnetje scheen. Maar vertel eens, Jacqueline, wat heb jij voor ons meegebracht? Wat ga je deze week of dit weekend klaarmaken, zeg dus?
1: Dus ik maak vandaag aardappeltjes klaar met verse worteltjes en ertjes en een lekkere filetkotletje met een sausje erbij. En als dessert heb ik een lekker vanillepuddingje klaargemaakt.
0: Oh ja, het ziet er allemaal lekker uit hoor, ja. Jongens, jongens, aan wat hebben we dat te danken, Jacqueline?
1: Ja, nu dat het een beetje minder weer is, heb ik een beetje een ander eten voorzien en een beetje ook voor te resimen, hè, want we hebben een beetje te veel gegeten, hè, in
0: ja,
1: Spanje.
0: Ja, inderdaad, we moeten een klein beetje afvallen terug, want er is een paar kilo's bijgekomen, zeg maar, en die moeten er terug af. Zeg, Jacqueline, hoe stond jij tegenover het nieuws dat ons deze week is komen van Margriet Hermans? Ja, het slechte nieuws dat we kregen. Hoe heb jij erop gereageerd?
1: Ja, het is al een beetje, allemaal een beetje snel gegaan. En ik heb vernomen dat ze euthanasie gedaan heeft, omdat
0: ja, inderdaad,
1: ze te veel pijn had.
0: Ja, inderdaad.
1: En als je dan moet afzien, zou ik dat ook wel doen in haar plaats.
0: Ja, ja, ja, inderdaad. Ik kan het alleen maar met jou beamen, zeg maar. Het is haar eigen wil en zij heeft het zo gewild. Niet afzien, dus de korte pijn. En ja, zij is dus deze week komen te overlijden. De uitvaart die vindt plaats volgende week. En als alles goed gaat, dan zou hier nu moeten muziek starten. Maar ja, kijk, ja, toch wel. Het komt goed. Er staan hier zodanig veel faders open dat men op de lange duur niet meer weet welke fader het nu eigenlijk is. En ja, dan valt die cd-speler in slaapstand. Weet je wel hoe dat allemaal in zijn werk gaat hier in de studio. Het is een gele bedoemenis hoor. Ja, intussen gaan wij een wandelingetje maken in het park. A Walk in the Park doen we samen met Nick Strager Band.

andere grote dame uit het Vlaamse muziekfestijn, zeg maar. Lilian Saint-Pierre en ik kan jou niet vergeten. Ja, we moeten hier vlug vandoor. Het is alweer tijd om afscheid te nemen. Bedankt voor het luisteren naar deze 226e uitzending. Volgende week vrijdag zijn we er weer met de nieuwe uitzending. Groetjes van ons en van Jacqueline. Dag!

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. Een tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens hun tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Alex Jordan was nog maar 14 jaar toen ze in 2006 de halve finale haalde van America's Got Talent. Daarna bouwde ze via YouTube verder aan haar carrière, waar haar video's miljoenen keren bekeken werden. En dat online succes trok de aandacht van de Noors-Zweedse hitteam Stargate en vervolgens van Jay-Z, die haar tekende bij Star Rock Rock Nation. Voor een tiener was dat een uitzonderlijk snelle route naar een platencontract. De track draait inhoudelijk om zelfliefde en eerst jezelf vinden voordat je liefde bij iemand anders gaat zoeken. Nou ja, dat is precies wat jij nu doet. Je verwendt je oren het komende uur met de grootste nummer 1 hits die de beste muzici van Nederland, Engeland en Amerika sinds 1960 hebben voortgebracht. Welkom in de number 1 show van deze week. Nu naar het jaar 2003. Hier is Jim.

Vangelis neemt ons mee naar 1995. Het nummer was oorspronkelijk filmmuziek voor Ridley Scott's film 1492, Conquest of Paradise. Een film uit 1992, maar de film zelf viel tegen en de soundtrack bleef eerst grotendeels onopgemerkt. De echte doorbraak kwam pas later toen bokser Henry Masquet het nummer in 1994 als opkomstmuziek gebruikte. Daarna werd het alsnog een grote hit in Duitsland en later ook in Nederland. Vangelis was al lang geen beginner meer toen dit verscheen. Hij had al eerder furoren gemaakt met Aphrodite's Child en later nog met John and Vangelis. En componeerde ook al muziek voor Blade Runner en Chariots of Fire.

Dit is de Number One Show met een terugblik op het nieuws uit juni 2006. België krijgt een nieuwe wapenwet naar aanleiding van het drama in Antwerpen waarbij een jonge man een klein meisje en haar au pair doodschiet. Jacht- en sportwapens zijn voortaan vergunningsplichtig. In Brussel ondertekenen de EU, Rusland, China, de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea een overeenkomst tot de bouw van de ITER, een reactor voor kernfusie in Zuid-Frankrijk. Ook nu nog doet Rusland mee aan het project, want zo leverde Rusland in november 2025 nog concrete apparatuur. De eerste van vier Russische testopstellingen arriveerde op de bouwplaats van ITER in Zuid-Frankrijk. Het kabinet Balkenende 2 valt na een motie van wantrouwen tegen het kabinet door D66. De eerste Kazachse ruimtesatelliet, de KASSAT, wordt gelanceerd. President Nazarbayev en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin keken toe vanaf een kijkplatform terwijl de krachtige raket de nachtelijke hemel verlichtte. De satelliet had een geplande levensduur van 10 jaar, maar al na 2 jaar verloor het land al het contact met de satelliet. Dit was het nieuws van juni 2006. Nu naar een hit uit die maand in de

0: En dan nu een hele andere nummer 1. Eentje die niks met muziek te maken heeft.
1: Een historisch moment op Lelystad Airport. Voor het eerst landde daar het beste elektrische vliegtuig ter wereld. De Alia CX-300 van het Amerikaanse bedrijf Beta Technologies. Het toestel dat qua uiterlijk het midden houdt tussen een helikopter en een normaal vliegtuig. Het vliegtuig heeft een bereik van zo'n 500 kilometer en kan 560 kilo aan vracht vervoeren. Het toestel vloog van Den Helder geruisloos op batterijen. Geen motorgeraas, alleen het zachte gezoem van een propeller. En dat leverde spontaan applaus op van omstanders. Het is ook de eerste keer dat dit futuristische vliegtuig Nederland aandeed. Lelystad wil graag voorop lopen in elektrisch vliegen. De luchthaven heeft al 2 jaar een laadlijn speciaal voor elektrische toestellen. En dat is een primeur in Nederland. Luchtvaartmaatschappij eSmart Avia wil het toestel vanaf 2027 inzetten voor commerciële vrachtvluchten in Noordwest-Europa. En dat is dan ook meteen een primeur.

Een link uit de internet 100 van deze week. Nog hoeveel nachtjes slapen? Ken je dat gevoel? Nog even en je gaat op vakantie of er is een bruiloft op komst. Dan wil je wel eens precies weten hoeveel dagen zijn het er nog. Er zijn tal van aftel-apps, maar de meeste zijn lelijk, te duur of werken op een gegeven moment niet meer. Redactie van internet 100 zocht naar een goede en vond die bij een bekende naam. Timeanddate.com. Die website bestaat al sinds 1998 en heeft nu ook een eigen iPhone-app. Countdown by Timeanddate.com. De app is gratis en werkt op iPhone en iPad en laat je aftellen naar elk moment. En wil je ook eigen foto's gebruiken, dan betaal je eenmalig 2 euro. Geen abonnement, gewoon in één keer afrekenen. Zoek in de App Store op Countdown by Time and Date en tel af naar wat je nog te wachten staat.

Champagne was geen bedacht studioproject, maar een zevenkoppige band uit de stad Champaign in Illinois met een gemengde bezetting. Haalbouders was bovendien niet helemaal nieuw. De song bestond al in eerdere versie uit 1975 voordat de groep ermee doorbrak. En daarmee zijn we bijna aan het eind van de Number One Show. Deze aflevering kunnen we wegschrijven onder nummer 277. En als afsluitende nummer 1 in de Nederlandse top 40 in juni 2026 is Justin the Wild. En die zegt, net als ik, cheerio, tot de volgende.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. En er is duidelijkheid gekomen over de vermissing van de 11-jarige Lianne uit Frankrijk. De autoriteiten hebben bevestigd dat het gevonden lichaam van het meisje is. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Daarmee komt een einde aan dagen van onzekerheid voor de familie en hulpdiensten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Your radio is on.
4: Is everybody ready?

Luisteraars, een bijzonder goedenavond en welkom bij een nieuwe Country Corner. We begonnen met de Texas Tornadoes. En er staat nog veel meer mooie dingen op onze lijst. Onder andere een Boxcar Willie, Randy Travis, Dolly Parton, de Kentucky Headhunters. Daar is ook nog wel een verhaaltje bij. Uiteraard natuurlijk een prachtige instrumentale aflosser. Een hele leuke drieval. En natuurlijk in het tweede uur hebben we weer een fantastisch thema. Wat toch een klein beetje op het weer slaat.

een beetje de zon heeft gezien. Maar wij gaan weer voor u 2 uur lang country en western muziek maken. En ik hoop dat u daarvan gaat genieten.

Corner. IJsje Muiden, ook welkom. Heel goed. Blijf luisteren naar de Country Corner. Ik kreeg de berichten binnen. Fijn dat je het leuk vindt. Maar heeft u een verzoek, dan kunt u bellen met de telefoonnummer 06-30-13-1892. En dan even via de sms of de app. We gaan naar de country gospelplaat voor vandaag. Met banjo. Hier is Randy Travis. En hier is het prachtige nummer Are You Washed in the Blood. En daarna doen we er nog één. Nog een country gospelplaat erachteraan. Doe even twee vandaag. Gezellig.

Je hoorde Randy Travis en You Washed in the Blood. En daarna Boxcar Willie en Marching for Jesus. Dit is de Country Corner. Ik hoop dat u ervan geniet. En zo kan ik ook in Genemuiden een vast luisteraar erbij gekregen. Heel fijn dat je luistert. Maar we gaan naar de Ezels. Oftewel naar Dolly Parton. Hier is de Mule Skinner Blues.

De Kentucky Headhunters heten ze en ze noemden dit liedje Jessico. We gaan naar een country artiest die nog maar net bezig is in de country en westernmuziek. Hij heet Jamie Johnson en misschien heeft u hem wel eens vaker gehoord hier in de Country Corner. En de Country Corner houdt ervan om af en toe wat stuwgitaar te laten horen. En mijn vader die zegt altijd van, ja, maar ja, tegenwoordig die nieuwere country muziek, kan ermee door, maar luister mee naar Jamie Johnson met het prachtige nummer Angel. Ik ga er niet doorheen praten, want luister eens naar dit begin.

zo zijn we weer halverwege het eerste uur. Dat betekent dat u net heeft geluisterd naar Don Rich en de Buckaroos met de instrumentale afwassel voor vandaag. En dat heette de Spanish Moonlight. En daarvoor Mel McDaniel met The Big Old Brew. En dit is voor u de Country Corner. Vanuit Studio 38, vanuit Emmeloord. En we hopen dat u ervan geniet. En dat u de muziekkeuze ook een beetje kan waarderen. Ook de volgende artiest die we in de Drivan hebben gestopt, want daar zijn we zo langzamerhand aan toe, is omgevraagd. En we laten hem ook met enige regelmaat hier in de Country Corner horen. Maar vandaag dus een keertje in de Drivan. Ik kan wel zeggen een grootheid in de country en western muziek vandaag in de Drivan. Ondanks dat deze man het ook al een beetje wat rustiger aan het doen is. Jaren 80, 90, de ene cd naar de andere. En dat werd ook gelijk platina, goud, alles. Grammys, alles heeft deze man in de wacht gesleept. En af en toe brengt hij nog wel eens wat nieuws uit, maar niet zoveel meer als vroeger. Ik heb het over Alan Jackson. Met zijn hele, hele donkerbruine stem. Ja, ik vind het prachtig. Maar we gaan zometeen dus naar drie nummers te luisteren van Alan Jackson. Ik dacht van ja, laat ik dan de welbekende Katje Hoetsie doen. Ja, want ik weet dat er een aantal luisteraars zijn die daar helemaal wild van zijn. Maar ook wel wat nummers die heel bekend zijn van hem, maar niet zo vaak in de Country Corner te horen zijn geweest. We gaan zo meteen luisteren naar Don't Rock the Jukebox als eerste. Daarna Catchy Hoochie. En we eindigen met Midnight in Montgomery. Ook een prachtig nummer van Alan Jackson. Maar heeft u nu zelf een artiest dat u denkt van ja Fred luister. Ik wil ook wel eens mijn artiest in de drie van. Nou dat kan. Gewoon even sms'en of appen naar het telefoonnummer. We gaan er lekker naar luisteren. Hier volgen drie nummers van de welbekende man met zijn grote cowboyhoed. Hier is Alan Jackson.

Vandaag dus in de drie van Alan Jackson. Midnight in Montgomery. Daarvoor het prachtige nummer Catchy. En begonnen met Don't Rock the Jukebox. En dat allemaal hier in de Country Corner. Vanuit studio nummer 38 in Emmeloord. Nou, dan maar even een bekende erin, of niet? Nou, ik dacht deze. Dan kunnen we met z'n allen meezingen, of niet? Let's go!

En zo zijn we weer gekomen aan het einde van het eerste uur. Betekent dat u nog niet van ons af bent, want we hebben nog een uur te gaan. In het tweede uur heeft het een klein beetje met de afgelopen dagen, afgelopen weken een beetje mee te maken. Maar dan moet u maar luisteren, zometeen in het tweede uur van de Country Corner. En dan heb ik het natuurlijk over het thema wat we hebben bedacht. Maar heeft u nu zelf een thema, dus u denkt van ja Fred, daar kun je ook wel eens wat country nummers voor bij elkaar zoeken. Ook dat kunt u melden natuurlijk op het telefoonnummer. Als laatste in het eerste uur hoorde u Don Williams en Señorita. Een nummer uit 1986. En daarvoor Shania Twain uit Canada en Any Man of Mine. Wat ik al zei, we gaan zo meteen naar het tweede uur van de Country Corner. Ik zou zeggen, blijf lekker zitten. We gaan even naar de onderbreking en dan komen we terug met deel 2 van dit programma. Tot zometeen.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. En de verdachte van de kunstroof in Assen probeert vanuit de gevangenis geld te verdienen met een kledingslijn. Op de kleding staat onder meer een gouden helm die verwijst naar de gestolen archeologische topstukken. Justitie onderzoekt of de activiteiten zijn toegestaan. Een aantal van de gestolen kunstschatten zijn nog altijd niet teruggevonden. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het Zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het Noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: De Country Corner.
4: The greats of country all hang out here, like George.
5: He said I'll love you till I die.
4: Tammy.
6: I'm flying man.
4: Brandy.
7: I'm digging up bones. I'm digging up bones.
4: And so many more.
8: I'm an everywhere man.
4: For the best of country classics.
9: Number one for country music.
10: Have a great day.

tweede uur van de Country Corner. En natuurlijk vandaag ook weer een fantastische special. Het team heeft zijn best weer gedaan. En zeker afgelopen week heeft het team, die is daar druk mee geweest. Want wat gaan wij doen in dit tweede uur van de Country Corner? We gaan u Nederlandstalige liedjes laten horen. En dus we denken, Nederlandstalige liedjes, wat doe je dan in een countryprogramma? Maar u zult versteld staan hoeveel Nederlandstalige nummers eigenlijk uit de country en westernmuziek komen. Tenminste, ze hebben daar sowieso de muziek van overgenomen. Heel veel Nederlandse artiesten die dachten van, hey, dat is een leuk country nummer, daar kan ik wel een Nederlandse tekst op maken. Nou, dat laten we aan u horen vandaag. Een uur lang dus. Eerst het Nederlandstalige nummer en daarachteraan het enige echte originele natuurlijk uit de country en westernmuziek. Dus we gaan de platen niet

Ik zou zeggen, blijf lekker zitten in de stoel. En geniet van de tweede uur van de Country Corner. Met al die mooie Nederlandstalige nummers. Maar daarachteraan het nog mooiere country. Als eerste gaan we luisteren naar een Drentstalig nummer. En u zult daarachteraan het Engelse, oftewel het country nummer gaan horen. Dus ik zou zeggen, geniet ervan, van de muziek die in dit tweede uur door u spiekt.

against the moonlight and the taste of life's sweet wine.

silly. I hear your laughter and the dances.

0: skin against the moonlight and the taste of life's sweet wine.
1: Heerlijke muziek hier in de Country Corner. De eerste twee voor vandaag in dit tweede uur. Als eerste hoort u de Drentse taal van duo Karst. Eigenlijk dus afkomstig van dit nummer van Don Williams en I Recall a Gypsy Woman. We gaan er weer twee opzoeken. We gaan eerst naar het Friesland. En we gaan echt niet naar de formatie Ullebeurt, wat u misschien denkt. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan naar Hapie en Hapie. En daarna naar Billy Joe Spears. Luister naar de volgende twee.

een foto. Maar dit is de enige echte originele. The Blanket Underground en Billy Joe Spears. Dit is de Country Corner van het Emmeloord naar Oostpolder. Studio nummer 38. We gaan naar de volgende twee. En de eerste is van Janneke de Roo.

Dit zijn de enige twee nummers die dit keer andersom is. En u zult denken, andersom Fred, ja andersom. Want eerst was het Nederlandstalige nummer er en toen is dit Engelstalige nummer gemaakt. Huisje bij de brug van Janneke de Roo was eerder dan Cabin Near the Bridge van Arjen Plat. En het klinkt ook wel lekker in het Engels, vind ik zo. U luistert naar de Country Corner en we gaan door met Sylvia Swart. Zij zingt samen een duet met Henk Wijngaard. Het heet De Weg naar het Geluk. En u mag even gaan praktiseren welk nummer het dan in de country- en westernmuziek moet zijn. Maar die komt er natuurlijk achteraan, dus u heeft ongeveer 3 minuutjes de tijd.

U luistert als eerste naar Sylvia Zwart en Henk Wijngaard met De Weg naar het Geluk. En dit was de enige echte originele Baby Ride Easy. Carleen Carter tekenen voor dit nummer.

Mijn naam is Fred van der Weeberg. En vandaag zijn we in de tweede uur bezig met liedjes die uit de country muziek komen, maar ook gebruikt worden in het Nederlandstalige gebeuren. Tenminste, de muziek daarvan. Dan maken ze er weer een Nederlandstalige tekst op. Zo ook deze. Dance the Night Away van de Mavericks. En dan in het Nederlands heet het dan Wij Dansen Door de Nacht van Lola Lynn. Door met de volgende twee artiesten. Oftewel twee nummers. Als eerste The Strangers en Tex Williams.

Een kreen van een vink, ik heb een vlieg nog zelf geen haar gekringd. En Jan en Alleman vindt mij echt een goeie kloot. Maar als er iemand mij te zeggen weet, wie dat de noodvinder is van de sigaret, dan sla ik dat monster met mijn eigen handen dood. Nou is het wel zo dat ik zelf niet paf, ik blijf tot aan van die vullige taf, maar ik heb al heel mijn leven lang die staan gefrit. Maar lakkers gauw wit, ik zit niet uitgedraald, dus schrijf je gratis een goeie rood om alle verslaafden van de sigaret.

benijen een verdacht gerinkel klinkt. Mevrouwke zei het al bibberen, oh nee, hier van ons getwier moet naar benijen. Ik wil wel, maar ik ben nog niet gesminkt. Dus ik de trap af, stijg het licht om, zing er in de living twee gangsters stom. Ten ene met een volver, ten andere met een mitraillet. Ik vroeg, zeg hier, wat wil de na? Mijn geld kraaide niet, maar wel mijn vrouw. Want ze zei, nee, geef ons maar een sigaret.

middag om 1 euro of 5. Wie loop ik in stadraad stijgend live? Toch zeker niet Lisette. Een oud leef van mij. Hallo, hoe is het? Dat sla ik geleden. Waar is de taart dat we samen nog vrijen? Allee, kom, laat dan tijd gaan pakken op de kazelaar. Van tien kwam Tander en zie je la. We vroeselden en we kusten wat. Allee, zwart, ik dacht al wel eens zit in bed. Maar juist waar dat ik, ah wel ja, dat. Dan zei ze, schatje, wacht eens wat. Ik heb zo'n gusting.

0: The other night I had me a date with the cutest little gal in these 50 states. One of them hybrid uptown fancy little dames. She said she loved me and it seemed to me that everything was about like it ought to be. So hand in hand we strolled down Lover's Lane. She was oh so far from a chunk of ice. Our smooching party was going real nice. So help me hand, I think it'd have been there yet. I give her a kiss, a little squeeze. She said, Tex, excuse me please, but I've just got to have a filter cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and if you smoke yourself.
1: Ja, in de jaren dat dit nummer is gemaakt, dan had iedereen gewoon zin in een sigaretje. Het stond gewoon op tafel met verjaardag en dergelijke.
0: Another cigarette.
1: Sigaren, sigaretten, alles stond erop. En natuurlijk ook de Belinda's stonden op tafel. De mint dan wel voor de dames waarschijnlijk. Tegenwoordig hebben we het liever niet meer al die sigaretten. Lekker gezond bezig blijven. En wij gaan door met de volgende twee. Komt van Django Wagner. En daarna Josh Turner. Django Wagner zegt, ik wil bij je zijn. En dan krijg je daarna Your Man van Josh Turner. Eigenlijk hetzelfde nummer. Maar ja, de ene komt uit het countrygebied. En de andere uit het Nederlandstalige. Alleen de muziek is hetzelfde. Gezellig toch? En mocht u dit leuk vinden, dan horen we dat natuurlijk uiteraard graag op het telefoonnummer, sms of een app.

Josh Turner tekende voor dit prachtige nummer Your Man. En daarvoor natuurlijk het prachtige nummer van niemand minder dan Django Wagner. En ik wil bij jou zijn, zo heet het dan in het Nederlands. En dit was hem helemaal. Maar wij gaan afscheid van u nemen wat betreft de Country Corner. Want ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien in de show voor vandaag. Dus ik zeg nu alvast goeiedag, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Maar de laatste twee nummers komen van André Hazes, Kenny Rogers en Dottie West. Tot de volgende keer bij een nieuwe Country Corner. Hoi hoi!

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. En de verdachte van de kunstroof in Assen probeert vanuit de gevangenis geld te verdienen met een kledingslijn. Op de kleding staat onder meer een gouden helm die verwijst naar de gestolen archeologische topstukken. Justitie onderzoekt of de activiteiten zijn toegestaan. Een aantal van de gestolen kunstschatten zijn nog altijd niet teruggevonden. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En in de Siciliaanse stad Palermo is protest ontstaan tegen de bruiloft van zangeres Dua Lipa. Bewoners vinden dat delen van de stad te veel worden afgesloten voor het driedaagse feest. Op posters en spandoeken staat onder meer de tekst: Palermo is niet te huur. Actievoerders zeggen dat de stad er ook voor inwoners moet blijven. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten, tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten, tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.